0: Mensen is er weer plak voor zo'n meer aan. Wel, ze is nu wel voor je voor zich zelf, maar wel zo'n mama wel voor zichzelf is. Dus het alle cirkel voor je aan.
1: Albino bread and greased through fluorescent winding sheets lying on formica slabs in a cold sweat, like slices of lard sprayed with phenol.